hot net hot en nevet. Het narrow ik hot ni shelley. Hot nevet nowet man. Hot ni day het narasi. Het na e ut ming rasha shli kara wood nerar. Hot nerar het narier. Het nou het nar, het nou het in ra. Het neet e het nar, het e het au het ne nou. Het het nat e het neer, het nie het neer e au. Het nou het meer, het nar het neer. Het e het au. Het ei eet au, ei ei ei au, de hat a ei. Hot nie wat niemand mag, het na wat mi ar, het ei, en au. Het nie scher, wat nie a, hot nie wat na nie a, schikes. Het ei au, so hot nie wat nar, het na die, hot na, het is. Het nou.